0: yeah.
1: La la la la la la la la la la la.
0: Oh yeah. No greater heroes. No greater heroes than.
2: Hey, weet jij nog die donderdag dat jij van mij bent weggegaan? Terwijl ik smeekte, laat me niet alleen. Wel, dat smeken had geen zin. Jij trok je beste jurkje aan, je zette je rode hoedje op.
3: Jij liet me achter en nu ben ik helemaal knot. Hoera!
2: Ze nemen me eindelijk mee.
4: Aha!
2: Ze nemen me eindelijk mee.
4: Oho! Hihi! Aha!
3: Naar dat heerlijke huis waar ik o zo van hou. Met die pittige kerels in spierwitte jas.